0: verjaardag vieren. Is nog onduidelijk of hij het doelwit was en zelf ook slachtoffer is. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zeker 7 doden gevallen. Het gebeurde 2 dagen nadat Hamas ermee akkoord was gegaan om de wapens in te leveren en dat Israël zich terugtrekt uit Gaza. Volgens het Israëlische leger waren meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas het doelwit. 1 daarvan zou naast een ziekenhuis liggen dat Hamas gebruikte als schuilplaats. En op een camping in de duinen op Texel is afgelopen avond een tent in vlammen opgegaan. De oorzaak is een gasfles die ontplofte. Ook vloog een stuk duin in brand, maar toegesnelde campinggasten wisten met emmers water te voorkomen dat het vuur zich verspreidde. De brandweer, die vanwege de droogte met meerdere eenheden was uitgerukt, had de brand daarna snel geblust. Er raakte niemand gewond. Het weer dan van weer online. Minima vannacht van 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen veel zon en dan krijgen we te maken met warme lucht uit het oosten. Het wordt dan in het noorden 26 graden, in het zuiden 31. En tot zover het AT Nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Peter van Oudheusden. Madonna is bezig met haar optreden in de AFAS Live in Amsterdam. Ze begon bijna een uur later, pas tegen 2:30. Het optreden maakt deel uit van het World Pride Music Festival. Madonna verraste de Nederlandse fans afgelopen week al met haar komst. Ze plaatste een bericht op social media waarin ze in het Nederlands zegt: ik heb iets waarover ik wil praten. In de AFAS Live is ook een onverwachts gastoptreden van Kylie Minogue. Bij een crash met een toeristenvliegtuig in Peru zijn 13 mensen omgekomen, maar geen Nederlanders. Naast de twee piloten waren 11 toeristen aan boord uit Duitsland, Spanje en Italië. Na de crash vloog het toestel in brand. Het vliegtuig stortte neer op een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn oude tekeningen in het landschap in het zuidwesten van Peru. Ze trekken jaarlijks 100.000 bezoekers. Op Texel heeft afgelopen avond korte tijd brand gewoed op een camping. Er ontplofte een gasfles in een tent en die is in vlammen opgegaan. Het vuur sloeg over naar de duinen, maar toegesnelde campinggasten begonnen meteen met emmers water te blussen. Vanwege de droogte was de brandweer snel met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur helemaal uit te krijgen. Bij de brand op Texel raakte niemand gewond. En de Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden. Hij is vooral bekend van de serie The Sopranos, waarin hij de rol van Big Pussy speelde. De dood van Big Pussy wordt gezien als een van de meest gedenkwaardige scènes uit The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas, Mickey Blue Eyes en Carlito's Way. En hij had een kleine rol in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer dan van Weer Online. Er staat nauwelijks wind en het koelt flink af naar 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen volop zon en doordat de wind naar het oosten draait wordt het warm. Van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Zangeres Madonna heeft opgetreden in de AFAS Live in Amsterdam. Ze begon bijna een uur later, pas tegen 2:30. Het optreden maakte deel uit van het World Pride Music Festival. Ze trad ongeveer 1/2 uur op en er was ook een onverwacht gastoptreden van Kylie Minogue. Madonna had haar optreden al via Instagram aangekondigd en speelde vooral nummers van haar nieuwste album Confessions on a Dance Floor 2. De organisatie van Pride Amsterdam kijkt tevreden terug op de Canal Parade. Aan de botenparade door de grachten deden 80 schepen mee. Winnaar was de boot waarop de presidenten Trump en Poetin te zien waren als kussenstel in Delfsblauw. Langs de kant was het druk, maar er zijn nog geen cijfers over het aantal bezoekers. In Peru zijn 11 Europese toeristen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Ze komen uit Duitsland, Spanje en Italië. Ook de twee piloten hebben het niet overleefd. Nadat het toestel was neergestort, vloog het in brand. Het vliegtuig maakte een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn oude tekeningen in het Peruaanse landschap die jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers trekken. De oorzaak van de crash is niet bekend. En in de duinen op Texel heeft afgelopen avond korte tijd brand gewoed op een camping. Na de ontploffing van een gasfles ging een tent in vlammen op. Het vuur sloeg over naar de duinen, maar toegesnelde campinggasten begonnen meteen te blussen met emmers water. Vanwege de droogte was de brandweer snel met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur helemaal uit te krijgen. Bij de brand op Texel raakte niemand gewond. Het weer dan van Weer Online. Het is een frisse nacht met minima van 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Overdag volop zon en door de oostenwind wordt het warm. Van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Bij een schietpartij bij een fastfoodrestaurant in de Amerikaanse staat Idaho zijn meerdere slachtoffers gevallen. Maar hoeveel precies is nog onduidelijk. Het lijkt erop dat er zeker 3 doden zijn en 2 gewonden. Ook de schutter zou zijn omgekomen. De schietpartij was in Twin Falls, maar de aanleiding is nog niet bekend. Het fastfoodrestaurant was nog maar net een week open. In het toeristenvliegtuig dat in Peru is neergestort zaten geen Nederlanders. Alle 13 inzittenden zijn om het leven gekomen. Naast de 2 piloten zaten in het toestel toeristen uit Duitsland, Italië en Spanje, melden Peruaanse media. Het vliegtuig stortte neer op een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn duizenden jaren oude tekeningen in het landschap die jaarlijks 100.000 bezoekers trekken. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zeker 7 doden gevallen. Het gebeurde 2 dagen nadat Hamas ermee akkoord was gegaan om de wapens in te leveren en dat Israël zich terugtrekt uit Gaza. Volgens het Israëlische leger waren meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas doelwit. 1 daarvan zou naast een ziekenhuis liggen dat Hamas gebruikt als schuilplaats. En zangeres Madonna heeft opgetreden in de AFAS Live in Amsterdam. Ze begon bijna een uur later, pas tegen 2:30. Het optreden maakte deel uit van het World Pride Music Festival. Ze trad ongeveer 1/2 uur op en er was ook een onverwacht gastoptreden van Kylie Minogue. Madonna had haar komst al via Instagram aangekondigd en speelde vooral nummers van haar nieuwste album, Confessions on the Dance Floor 2. Het weer dan van weer online. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In Peru is een toeristenvliegtuig neergestort en daarbij zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. Naast de 2 piloten zijn er toeristen uit Duitsland, Spanje en Italië. Ze maakten een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen. Dat is een toeristische attractie van duizenden jaren oude tekeningen in het Peruaanse woestijnlandschap. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen en 21 mensen gewond geraakt. Een vrouw bracht een zelfgemaakte bom naar binnen, maar werd tegengehouden waarna de bom ontplofte. Mogelijk wilde ze een aanslag plegen, want in het restaurant zou een hoge Russische militair zitten die zijn verjaardag vierde. In de duinen op Texel heeft gisteravond korte tijd brand gewoed op een camping. Na de ontploffing van een gasfles ging een tent in vlammen op. Het vuur sloeg over naar de duinen, maar campinggasten begonnen meteen te blussen met emmers water. De brandweer was er snel bij om het vuur helemaal uit te krijgen. Er raakte niemand gewond. Zangeres Madonna heeft vannacht opgetreden in de AFAS Live in Amsterdam. Het optreden maakte deel uit van het World Pride Music Festival. En ze had haar komst al via Instagram aangekondigd. Madonna trad ongeveer een half uur op. En nam ze ook een onverwacht gastoptreden van Kylie Minogue. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nacht.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: tuincentrum.nl/luister.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
2: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In Peru zijn 13 mensen om het leven gekomen toen een vliegtuigje dat een toeristische trip maakte neerstortte. In het toestel zaten naast 2 bemanningsleden 11 vakantiegangers. Allemaal uit Europa, maar niet uit Nederland. De groep maakte een excursie naar de Nazca-lijnen, de mysterieuze lijn in het landschap van Peru. Amerika stond al klaar om Iran aan te vallen, maar president Trump heeft de operatie afgeblazen. Een aantal landen zou gevraagd hebben de aanvallen uit te stellen en te wachten op een akkoord over de Straat van Hormuz en de atoomplannen van Iran. Of er als schot in een akkoord zit, vertelde Trump er niet bij. Er waren vannacht 2 branden in de buurt van Os en de politie zoekt uit of ze iets met elkaar te maken hebben. De eerste brand was in Os zelf. Daar stonden een veegwagen en een borstelmachine in brand, meldt Omroep Brabant. En de andere brand was daar vlakbij, in Geffen. Daar werd een loods verwoest en ook daar stond een veegwagen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. Zoals gebruikelijk liet ze het publiek wachten, want ze kwam een uur te laat het podium op. Madonna zong ongeveer een half uur en er was ook nog een gastoptreden van Kylie Minogue. Woensdag had Madonna haar optreden al aangekondigd via Instagram. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het Nationaal Monument op de Dam is beklad. Op de muur is de tekst Stop the Human Traffic gekalkt, plus een doodshoofd en de woorden Wake Up. Wie erachter zit is niet duidelijk. De politie heeft de dam afgezet en onderzoekt de zaak. Het monument werd in mei ook al beklad, toen als protest tegen de toestand in Gaza. Op een campingpark in het westelijk havengebied in Amsterdam woedt een grote brand. Meerdere caravans en woonwagens staan in lichte laaien. Er zijn geen gewonden. Op het park woont een groep stadsnomaden met toestemming van de gemeente. Om de paar jaar moeten ze naar een andere plek. De politie in Brabant onderzoekt twee branden in Os en omgeving. De eerste brand was vannacht in Os zelf. Daar stonden een veegwagen en een borstelmachine in lichte laaien. Die waren niet meer te redden, meldt Omroep Brabant. Een half uur later was het raak in Geffen, dat is in de buurt. Daar vloog een loods in brand. In Peru is een vliegtuigje met toeristen gecrashed. Alle 13 inzittenden zijn om het leven gekomen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. Ze maakten een vlucht om de Nazca-lijnen te bekijken. De bekende tekeningen in het landschap die alleen vanuit de lucht te zien zijn. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Het is zomer in Twente.
5: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
7: Hier komt Twente samen.
5: Dankjewel
7: dat ook jij erbij bent.
5: Twente FM. Twente wordt wakker.

Muziek van de Urban Cookie Collective, The Key, The Secret. Hey, het is de zondagochtend van Twente FM. Dat is natuurlijk altijd Erik Kikkerbelt hier met Twente Wordt Wakker. Maar ja, wij zitten ook een beetje in de vakantietijd, dus...

De lekkere luie zondagochtend op Twente FM. Vandaag even zonder Erik Kiekenbelt. Die geniet van een heerlijke vakantie. Dus je moet het even met mij doen, met Mark. Ja, normaal hoor je me altijd in doormiddag natuurlijk. Hè. Ik ben ook net terug van vakantie. Inmiddels weer een weekje aan.

0: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Frieslandveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Frieslandveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemine? Kom dan kijken, BRTT, om u nog grote voorraad. En u hoeft niet via de website te betalen, hè. Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuwheden.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
6: Want we will live in the brewery,
5: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. Archeologen hebben op de Hambergen S in Enter inmiddels ruim 5 prehistorische graven ontdekt. De opgraving is nog maar halverwege. Ook zijn onder meer een bronzen halsketting en een armband gevonden. De graven dateren uit de bronstijd en de ijzertijd van zo'n 2 tot 3000 jaar geleden. De onderzoekers verwachten de komende weken nog meer bijzondere vondsten te doen. Vrijwilligers die willen meehelpen, die zijn daarbij welkom. Enschede blijft de goedkoopste studentenstad van Nederland. Volgens verhuursite Kamernet, die ieder jaar de 17 grootste studentensteden op een ranglijst zet, kost een studentenkamer er gemiddeld €400 per maand. Daarmee is Enschede een stuk goedkoper dan Amsterdam, waar studenten gemiddeld bijna €1000 betalen voor een kamer. Wel stijgen de huren in Enschede. Per vierkante meter betalen studenten ruim 11% meer dan een jaar geleden. Ondanks die stijging blijft Enschede dus de voordeligste studentenstad van het land. En dan het weer voor vandaag voor Twente. We starten de dag iets wat fris, maar de zon komt er steeds meer bij en de temperatuur loopt daardoor ook flink op. Lokaal kan het 30 graden worden. Het is nagenoeg windstil.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Love on Hold, Lucas en Steve bij Twente FM. Het laatste nieuws vind je bij ons op de website twentefm.nl. En daar staat ook een hele leuke agenda op. Want ja, het wordt vandaag gewoon een prachtige dag. Het is zomer in Twente. En er zijn genoeg activiteiten te doen voor de mensen die niet op vakantie zijn. Of misschien al terug van vakantie zijn. Want ja, de schoolvakantie duurt 6 weken. Ik was vroeger heel decadent. Ik mocht altijd 4 weken met mijn ouders mee. Toen moest ik zelf gaan werken. Toen waren het er 2. Nou, ik heb het inmiddels weer richting de 3 weken zien te krijgen. Ja, trouwens wel lekker hoor. En de volgende vakantie voor de herfst is ook alweer geboekt. Ja, mij hoor je zeker niet klagen. Hey, zometeen Lost Frequencies, Callum Scott met Where Are You Now? Maar

misschien ben jij die sleeping satellite nog wel op dit moment. Het is zondagochtend, de ochtend op Twente FM. Twente wordt wakker. Ja, Erik Kiekenbelt. Ik heb het al een paar keer verteld. Die is lekker met vakantie, dus je moet het even met mij. Nou, ik help je gewoon lekker die zondagochtend wakker worden, hoor. Zometeen muziek van Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Maar eerst Gisso en Zane. Dit is...

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Onbekenden hebben het Nationaal Monument op de Dam beklad met verf. Er staan teksten op als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up. Ook is er een blauwe doodskop opgeschilderd. De politie heeft het monument afgezet met linten en onderzoekt de zaak. In mei werd het Nationaal Monument ook al beklad en dat had met Gaza te maken. De brand op een campingpark in het westelijk havengebied van Amsterdam is onder controle. 7 caravans zijn verwoest, voor de bewoners wordt opvang gezocht. Op het terrein wonen stadsnomaden, dat mag van de gemeente. En om de paar jaar moeten ze van plek wisselen. In de buurt van Veghel zijn 4 inzittenden van een auto gewond geraakt, vermoedelijk na een straatrace, meldt Omroep Brabant. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Auto knalde op een provinciale weg tegen bomen. Op de plaats van het ongeluk stond ook een andere auto en die is door de politie meegenomen. Kylie Minogue heeft op Instagram iedereen bedankt die bij haar optreden gisteren in Amsterdam was. Het was een verrassing dat ze langskwam. Tijdens het optreden van Madonna op het World Pride Music Festival stond ze ineens op het podium en zong ze een paar nummers mee. Van Madonna was al bekend dat ze vannacht zou optreden. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

vandaag komen gaat. Want warme lucht vanuit het zuiden zorgt ervoor dat de temperaturen weer klimmen tot een 30 tot 32 graden vandaag. Dus ja, dat wordt weer eventjes zweten. Dus mocht je het zwembadje nog hebben staan, dan zou ik er zeker gebruik van maken. Ja, nieuwe zwembadjes vullen, dat vindt Vitens eigenlijk niet zo heel erg leuk. Er wordt ook gevraagd om niet meer te doen. Hij heeft het allemaal wel meegekregen. Twentekanaal dicht, hè, te weinig water hier, te weinig water daar. Ja, en we zitten heel kort bij alarmfase 2.

0: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. Archeologen hebben op de Hambergen S in Enter inmiddels ruim 5 prehistorische graven ontdekt. De opgraving is nog maar halverwege. Ook zijn onder meer een bronzen halsketting en een armband gevonden. De graven dateren uit de bronstijd en de ijzertijd van zo'n 2.000 tot 3.000 jaar geleden. De onderzoekers verwachten de komende weken nog meer bijzondere vondsten te doen. Vrijwilligers die willen meehelpen, die zijn daarbij welkom. Enschede blijft de goedkoopste studentenstad van Nederland. Volgens verhuursite Kamernet, die ieder jaar de 17 grootste studentensteden op een ranglijst zet, kost een studentenkamer er gemiddeld €400 per maand. Daarmee is Enschede een stuk goedkoper dan Amsterdam, waar studenten gemiddeld bijna €1000 betalen voor een kamer. Wel stijgen de huren in Enschede. Per vierkante meter betalen studenten ruim 11% meer dan een jaar geleden. Ondanks die stijging blijft Enschede dus de voordeligste studentenstad van het land. En dan het weer voor vandaag voor Twente. We starten de dag iets wat fris, maar de zon komt er steeds meer bij en de temperatuur loopt daardoor ook flink op. Lokaal kan het 30 graden worden. Het is nagenoeg windstil.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: vandaag.
1: Ja, deze is wel terug te vinden in het zomerlijstje van mij, hoor. Robert van Hemert en Zandloopster bij Twente FM. Hey, ik hap hier de zondagochtend op te staan. Erik Kiekebelt lekker met vakantie. Wim van Laar lekker met vakantie. Een heleboel mensen zijn lekker met vakantie. Ja, ik heb het er al op zitten. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Maar ja, ik moet al gewoon weer aan het werk. Ja, ik heb...

2, Akda en de Munnik op Twente FM. Hey, dit was Twente wordt wakker voor vandaag. Morgen dan ben ik er weer om 1 uur met een nieuwe Door de Middag. En dan gaan we gewoon weer lekker aan het werk. Tenminste voor de mensen die lekker aan het werk zijn. Of misschien sta je wel gewoon op de camping. Kun je het radiootje ook gewoon lekker aanzetten. Hey, zometeen hoor je... even kijken, Twente... Ja, ik moet even wennen. Ik zit normaal niet in het weekend, hè. Twente FM weekend. En dat is met Jasper Aanstoot. Ik zou zeggen, maak er een mooi weekend van is natuurlijk. En wij spreken elkaar morgen weer.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
4: Want we will live in the brewery.
3: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en scoor je tickets op rockamesh.nl.
5: Wij hoort hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Er zijn twee mensen opgepakt voor het bekladden van het Nationaal Monument op de Dam vannacht. Het zijn een man uit Hoofddorp en een Pool. Ze hadden apart van elkaar teksten op het monument geschreven. De eerste werd betrapt door langsrijdende agenten. En toen ze met hem bezig waren, zagen ze dat de Pool iets met lippenstift op het monument schreven. Een brand op een camping voor stadsnomaden in Amsterdam is onder controle. Van de 7 caravans is niks meer over. Er zijn geen gewonden. Over de oorzaak van de brand valt niks te zeggen. En volgens de politie was het vuur zo fel dat waarschijnlijk alle sporen zijn vernietigd. In de buurt van Veghel zijn 4 gewonden gevallen toen de auto waarin ze zaten tegen bomen knalde. Vermoedelijk gebeurde dat tijdens een straatrace, meldt Omroep Brabant. 2 van de 4 inzittenden zijn zwaar gewond. Bij de plek van het ongeluk stond een andere auto en die is door de politie meegenomen. Hongarije heeft de enige kerncentrale die het land heeft stilgelegd. Heeft te maken met het waterpeil in de Donau. Door de extreem lage waterstand is er te weinig koelwater. Het is voor het eerst in ruim 40 jaar dat de centrale helemaal wordt uitgezet. Hongarije moet nu stroom importeren, wat duurder is. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM.

maanden ben je al Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op?

0: meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. Archeologen hebben op de Hambergen S in Enter inmiddels ruim 5 prehistorische graven ontdekt. De opgraving is nog maar halverwege. Ook zijn onder meer een bronzen halsketting en een armband gevonden. De graven dateren uit de bronstijd en de ijzertijd van zo'n 2 tot 3000 jaar geleden. De onderzoekers verwachten de komende weken nog meer bijzondere vondsten te doen. Vrijwilligers die willen meehelpen, die zijn daarbij welkom. Enschede blijft de goedkoopste studentenstad van Nederland. Volgens verhuursite Kamernet, die ieder jaar de 17 grootste studentensteden op een ranglijst zet, kost een studentenkamer er gemiddeld €400 per maand. Daarmee is Enschede een stuk goedkoper dan Amsterdam, waar studenten gemiddeld bijna €1000 betalen voor een kamer. Wel stijgen de huren in Enschede. Per vierkante meter betalen studenten ruim 11% meer dan een jaar geleden. Ondanks die stijging blijft Enschede dus de voordeligste studentenstad van het land. En dan het weer voor vandaag voor Twente. We starten de dag iets wat fris, maar de zon komt er steeds meer bij en de temperatuur loopt daardoor ook flink op. Lokaal kan het 30 graden worden. Het is nagenoeg windstil.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk 5 minuten vertraging door grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Oh nee, mijn ruit. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. FIFA-baas Infantino was van plannen met zijn omstreden investeringsplan zijn eigen salaris te vertienvoudigen naar 30 miljoen per jaar. Heeft de Britse krant The Times gehoord van anonieme bronnen. Maar dat plan sneuvelde onder druk van alle kritiek vanuit de voetbalwereld. Infantino heeft zelf toch niet op het debakel gereageerd. De natuurbranden in de buurt van Athene breiden zich uit. Het vuur is nog maar een paar kilometer van Megara, een stad met 20.000 inwoners. Door een felle wind wordt de brand aangewakkerd. En op het eiland Kefalonia woedt ook een brand, maar daar worden geen dorpen bedreigd. En de bosbranden op Kreta zijn zo goed als uit. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht beklad en daarvoor zijn 2 mensen opgepakt. De een is een man uit Hoofddorp die op heterdaad werd betrapt door langsrijdende agenten. En toen die agenten op collega's zaten te wachten, zagen ze een Pool iets met lippenstift op het monument schrijven. En hij zit ook vast. De politie is tevreden over hoe het er gisteren aan toeging tijdens de Canal Parade. Er waren geen grote incidenten tijdens de botentocht en ook niet bij de feesten na afloop. Wel waren er enkele pro-Palestina-demonstraties waarbij de politie moest ingrijpen. Een actievoerder die geen ID kon laten zien, is opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag uitbundig en de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag wordt het van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het oosten van het land heb je vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar doe je er een kwartier langer over door grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM weekend. Jasper Aanstoot.

0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biskin Park en Buckers.
1: Want we will live in the brewery.
0: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Na 2 jaar experimenteren verdwijnt het statiegeld op plastic bekers voor de bezoekers van de Boeskoerslus in Oldenzaal. Een drankje krijg je weer gewoon in een wegwerpbeker zonder extra kosten. Wel is het de bedoeling dat die beker op de grote markt blijft, zodat het plastic daar kan worden ingezameld en gerecycled. Een biertje wordt trouwens wel iets duurder. Een stadsmunt kost dit jaar €3,30 en dat is 10 cent meer dan vorig jaar. Noordoost-Twente gaat de strijd tegen de vos opvoeren om weidevogels beter te beschermen. Vanaf deze maand worden in de gebieden bij Geesteren, Albergen en Tillichten 32 extra vossenvallen geplaatst. Volgens het gebiedscollectief Noordoost-Twente is de vos een van de grootste bedreigingen voor soorten als de grutto, de kieviet en de wulp. De provincie Overijssel heeft toestemming gegeven voor de aanpak. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag schijnt de zon volop. De temperatuur kan bij een zacht oostelijk briesje oplopen tot lokaal 30 graden. Ook morgen en dinsdag wordt het warm. Op de dinsdag kan dan weer een regen- of onweersbui ontstaan.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Douze had altijd best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: mijnzorg.nl/luister.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het monument op de Dam ziet er weer netjes uit. Schoonmakers hebben de verf eraf gepoetst. Vannacht werd het monument twee keer beklad. Eerst door de man het Hoofddorp en daarna door een pol die er met lippenstift wat op schreef. Er stonden teksten op als Stop the Human Traffic en een tekening van een doodshoofd. Het investeringsplan van FIFA-baas Gianni Infantino rond het WK voetbal had vooral zijn eigen bankrekening moeten spekken, zeggen anonieme bronnen tegen de Britse krant The Times. Hij mikt op een salaris van 30 miljoen euro per jaar. Dat is 10 keer zoveel als nu. Het plan sneuvelde en de vraag is nu of Infantino wel aan kan blijven. Vannacht is brand geweest bij een flat in de Zwolse wijk Holtenbroek. Het vuur was zo heftig dat 16 appartementen moesten worden ontruimd. Er zijn geen gewonden. Politie houdt rekening met brandstichting. Buiten de flat zou een berg afval zijn aangestoken, waarna de vlammen oversloegen. Gehoopt wordt dat getuigen meer kunnen vertellen. Een opmerkelijk record gisteren bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. Nog nooit werd er zoveel confetti in 1 minuut de lucht ingeschoten. Maar liefst 185 kilo. En dat is goed voor een plek in het Guinness recordboek. De berg confetti ging de lucht in na een optreden van Bibi Rexha. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het volop zomers en weer zeer warm. 26 graden in het noorden, 28 graden in het midden en tropisch warm in het zuiden. Wel 30 of 31 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles doe je er vanaf 7 naar een kwartier langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
9: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Henk Ketting.

Heb het ook geprobeerd destijds. Het loopt je een beetje met deze plaat. Walk Like an Egyptian. Jorden de Bengals aan het begin van het eerste gedeelte van Weekend Henk hier op Twente FM. Ik zeg een hele goede middag. Leuk dat je erbij bent. Het is zondagmiddag. We zitten midden nog in de vakantie. De laatste week volgens mij dat de bouwvak gaat aanvangen. En dan, ja, dan is dat voorbij. En dan komt er nog een klein stukje andere vakantie. Kortom, de meeste mensen van ons zijn gewoon weg. Want ik vind het heel erg rustig deze week op de weg. En overal in de stad en zo. Ik weet niet of jou opgevallen is. Maar ik vind het heel rustig hoor. Ik vind het een beetje saai zelfs hier en daar. Nou ja, maakt niet uit. Op de radio is het absoluut niet saai met de allerbeste muziek en streeknieuws. Voor je hebt. Strakjes heb ik ook.

Machine en Honey Boy op Twent FM. En je kan het heel snel heel verkeerd zeggen. Zo'n plaatje als dit. Honey Boy. Ja. Je hoeft maar een letter te veranderen. Je hebt ook iets heel anders staan in één keer op papier. Vandaag, 2 augustus. En dit was onder andere het nieuws op deze dag. In 2017 gaf de Raad van State groen licht voor de aanleg van een verbindingsweg tussen de A13 en de A16 ten noorden van Rotterdam. Alle bezwaren van milieuorganisaties en omwonenden werden afgewezen. En op deze dag in 1961 traden de Beatles voor het eerst op als huisband in de legendarische Cavern Club in Liverpool. Een belangrijke stap in de doorbraak van de band. En in 1991 werd de Space Shuttle Atlantis gelanceerd voor de STS-43-missie. Een ruimtevlucht die 8 dagen zou gaan duren. En natuurlijk hebben we ook nog jarigen vandaag. Voormalig fotomodel, presentatrice en journaliste Rosalie van Bremen. De Vlaamse zanger Wil Tura is jarig. En deze man, Clive Wright, medeoprichter en gitarist van Cock Robin.

0: per een 24-uur staking houden uit protest tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. De actie is gericht tegen de voorgenomen verzobering van onder meer WW en VIA. Als de staking doorgaat, heeft het ook gevolgen voor Twente. Naar verwachting rijden er dan die dag veel minder of mogelijk helemaal geen Arriva-bussen, geen Blauwnet-treinen en NS-treinen. Reizigers moeten dan rekenen met flinke hinder op meer dat trajecten zoals Enschede-Zwolle, Zutphen-Hengelo-Oldenzaal, Almelo-Mariënbergen. De vakbond zegt dat zij niet lichtvaardig tot de staking overgaan, maar vinden dat de kabinetsplannen de bestaanszekerheid van werknemers te veel aantasten. Volgens de plannen worden de maximale duur van de WW-uitkering verkort en wordt ook bezuinigd op een VIA. Niet alleen het openbaar vervoer legt 9 september mogelijk het werk neer, ook andere, onder meer in de havens, de afvalverwerking en de maakindustrie. Daar zijn ook acties aangekondigd. Kortom, even het nieuws goed in de gaten houden.
1: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzumine? Kom dan kijken, BRTT, omhoog nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuwheden.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Een uniek koopje? Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag van 8:30 to 2:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Na 2 jaar experimenteren verdwijnt het statiegeld op plastic bekers voor de bezoekers van de Boeskoolslus in Oldenzaal. Een drankje krijg je weer gewoon in een wegwerpbeker zonder extra kosten. Wel is het de bedoeling dat die beker op de grote markt blijft, zodat het plastic daar kan worden ingezameld en gerecycled. Een biertje wordt trouwens wel iets duurder. Een stadsmunt kost dit jaar €3,30.

0: Morgen en dinsdag wordt het warm. Op de dinsdag kan dan weer een regen- of onweersbui ontstaan.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file en een kwartier vertraging door de controles aan de grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Twente FM, weekend Henk.

absoluut niet, boy. Dat gaan we even niet doen. Boy George and the Culture Club. And do you really want to hurt me op Twente FM? Zometeen ga ik even praten met mijn producer. Dat is Saskia in dit geval. Want ja, ik heb een vraag aan die alleen door een vrouw beantwoord kan worden. En ik kan je alvast het onderwerp vertellen. We gaan het zo meteen even hebben over BH's in dit geval. Ja, daar heb ik een vraag over. Ja, ik draag zelf geen BH's natuurlijk, dus kan ik het best maar aan een vrouw vragen in dit geval. En in dit geval wordt het Saskia. Jij gaat hopelijk daar antwoord op geven. Ja.

dat hakt er wel in op deze zondagmiddag. David Guetta en Bibi Rexha. En I'm good, I'm blue, da-da-dee, da-da-da. Zometeen, na 1 uur, ben ik bij je terug met nog veel meer onzin op de radio. De allerbeste muziek en natuurlijk die vraag die ik voor Saskia heb liggen. Die over BH's gaat, waar alleen zij het antwoord kan geven. Ben je ook zo nieuwsgierig? Dan moet je lekker blijven luisteren. Terug even eerst naar Phil Collins en die hele mooie A Groovy Kind of Love.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
8: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het aantal mensen dat de oversteek van Marokko naar het Spaanse Ceuta niet heeft overleefd, blijft oplopen. Er zijn tot nu toe 72 lichamen gevonden. Afgelopen week werd Ceuta overspoeld door tienduizenden migranten. Via de zee probeerden ze zwemmend het strand te bereiken. Dat liep dus niet voor iedereen goed af. In korte tijd waren in Assen explosies bij woningen. En dat is voor de politie reden om uit te zoeken of er een verband is. De reeks ontploffingen begon een week geleden. En steeds waren twee woningen het doelwit. Hoewel er bij één woning aan de voorkant camera's waren neergezet, ging het vannacht toch mis aan de achterkant. Op de A16 tussen Breda en de Belgische grens is een automobilist omgekomen. Zijn auto vloog bij knooppunt Galder uit de bocht en kwam in de berm terecht, meldt Omroep Brabant. Maar er waren geen andere auto's in het spel. De weg is deels dicht voor onderzoek en verkeer wordt omgeleid. Een foutje van een Nederlander die met zijn auto door het Belgische Blankenbergen reed. Hij volgde zijn navigatie-app, maar daardoor kwam hij in het centrum op een trap terecht. De bestuurder van in de 70 kwam met de schrik vrij. Hoeveel schade er is aan de auto en aan de trappen wordt nog onderzocht. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het volop zomers en weer zeer warm. 26 graden in het noorden, 28 graden in het midden en tropisch warm in het zuiden. Wel 30 of 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitsland vanaf knooppunt Oud-Dijk 2 kilometer file en 10 minuten vertraging door de grenscontroles. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente.

En waaronder ons, maar wel zijn muziek. Addicted to Love, you're the Robert Palmer. En als je denkt bij jezelf, hey, dat muziekje, dat ken ik toch ergens van? Ja, dat ken je uit de film Cocktail bijvoorbeeld. Daar komt het regelmatig in voorbij en het is nog regelmatig te zien ook op televisie, dus vandaar. En ik vind het zo'n lekkere plaat, zeker op het van het tweede gedeelte van Weekend Henk. Goedemiddag, leuk dat je erbij bent op deze zondag. We hebben de lekkerste muziek, zometeen hebben we het over BH's en we hebben natuurlijk ook nog streeknieuws.

0: Saskia, goedemiddag. Leuk dat je er bent.
1: Goedemiddag, Henk.
0: Ik was laatst in Amsterdam. Daar zat ik gewoon lekker op het terras en zo. En toen zag ik allemaal vrouwen voorbij komen zonder BH aan. En toen dacht ik bij mezelf, is dat een nieuwe trend of zo? Is het alleen maar in de Randstad? Of hoe zit dat precies? Nou, ik denk, dat moet ik aan jou vragen. Jij bent de vrouw. Hoe ziet dat BH-loze leven eruit van een vrouw? Wat is de reden hierachter?
1: Nou, eerlijk. Als ik door de stad loop, ben ik soms ook één van de weinigen. Maar die beugel BH, die gaat bij mij ook echt niet meer aan. Het begon voor mij tijdens de lockdown. Lekker thuis met de chille kleding. En toen we weer het terras op mochten, dacht ik, no way. Dat ik mezelf weer in zo'n strakke harnas ga hijzen. Waarom zou ik me laten afknijpen? En als ik een dagje in Amsterdam ben, vind ik het heerlijk. Daar loopt werkelijk iedereen er zo bij. Tepels zichtbaar onder een crop top. Niemand die je van op of omkijkt. En het voelt echt als de omgekeerde wereld met hier. Als ik door de stad loop zonder BH, voel ik de blikken van de oudere generatie soms echt wel prik, hoor. Zo van meid, ben je niet wat vergeten. Maar eerlijk, het boeit me niet meer. Geen streamen aan het eind van de dag, geen opbeduwende cups, lekker gewoon mezelf. En misschien lopen ze hier wel een halfjaartje achter op Amsterdam, maar geloof me, die bevrijding vind ik echt alle nijden.

enzovoort. Hè. Zo gaat het de hele tijd door. Daarom ga ik zo meteen snel een andere plaat draaien, want dan is dat deuntje ook weer uit je hoofd weg. Maar eerst even streeknieuws, want honderden kinderen gaan vanaf morgen weer aan de slag tijdens Houtdorp Enter 2026. Dat gebeurt allemaal aan de Morslaan in Enter. Het thema van dit jaar is feesten rond de wereld. En dat is hetzelfde thema als Enterse dagen. De hele week bouwen de deelnemers aan hun eigen hutten. En ongeveer 70 vrijwilligers, van wie het merendeel jong-oud deelnemers zijn, helpen mee om het evenement mogelijk te maken. Op dinsdagavond zijn familie en vrienden welkom om de bouwwerken te bekijken. En donderdagavond is er een playback show en worden de prijzen uitgereikt voor de mooiste hutten en de beste optredens. En als het weer het toelaat, mogen de kinderen die nacht ook blijven slapen in hun eigen hut. Vrijdag wordt de trein dan weer opgeruimd en traditiegetrouw steekt dan de brandweer het overgebleven hout gecontroleerd in brand. En daarmee komt er dan einde aan Houtdorp Enter 2026. Oh, leuk lijkt me dat. Maar ja, ik ben niet zo handig, dus heb ik er ook niet zoveel aan. Dua Lipa, Training Season.

0: Woncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel.

0: van de Boeskoolslus in Oldenzaal. Een drankje krijg je weer gewoon in een wegwerpbeker zonder extra kosten. Wel is het de bedoeling dat die beker op de grote markt blijft, zodat het plastic daar kan worden ingezameld en gerecycled. Een biertje wordt trouwens wel iets duurder. Een stadsmunt kost dit jaar €3,30 en dat is 10 cent meer dan vorig jaar. Noordoost-Twente gaat de strijd tegen de vos opvoeren om weidevogels beter te beschermen. Vanaf deze maand worden in de gebieden bij Geesteren, Albergen en Tillichten 32 extra vossenvallen geplaatst. Volgens het gebiedscollectief Noordoost-Twente is de vos een van de grootste bedreigingen voor soorten als de grutto, de kieviet en de wulp. De provincie Overijssel heeft toestemming gegeven voor de aanpak. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag schijnt de zon volop. De temperatuur kan bij een zacht oostelijk briesje oplopen tot lokaal 30 graden. Ook morgen en dinsdag wordt het warm. Op de dinsdag kan dan weer een regen- of onweersbui ontstaan.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Change at Heart. Hier op Twente FM. Goedemiddag, fijn dat je erbij bent. Het is zondag 2 augustus 2026. De vakantie is volop bezig. Het is rustig in de straten. Bijna geen mens op straat. En af en toe alleen nog muziek van Joe Cocker uit de ramen.

0: zomers wil je het hebben. De zomer van 2026 met Jonas Blue en The Edge of Desire. MTV begon in 1981 met uitzenden in Amerika. De eerste clip in Amerika die toen te zien was, was Video Killed the Radio Star van de Buggles. En ruim 6 jaar later maakte ze de overstap naar Europa met MTV Europe en die zat in Nederland. De allereerste plaat die daar uitgezonden werd. De eerste clip die toen te zien was op televisie. Was deze Money for Nothing van de Dire Straits en Sting. En op de radio hoor je nu ook. Zet je radio maar op 10.
1: Zet die radio maar lekker op, standje burenruzie. Dit is Weekend Henk, Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepje tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
4: Want we will live in the brewery.
3: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
5: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Met weer een paar snikhete dagen voor de boeg breidt het RIVM het Nationaal Hitteplan voor morgen en dinsdag uit naar landelijk. Vandaag geldt het alleen voor het Zuidoosten. Komende dagen kan het hier soms meer dan 35 graden worden. Het hitteplan is een pakket advies onder meer om genoeg te drinken en extra op ouderen te letten. De leiders van meer dan 20 EU-lidstaten, waaronder Nederland, willen dat er actie wordt ondernomen tegen de situatie in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. De laatste dagen probeerden tienduizenden mensen daar zwemmend naartoe te komen. Ruim 70 overleefden dat niet. Dinsdag praten de Europese binnenlandministers over de situatie in Ceuta. Op het IJsselmeer in de buurt van Urk is brand uitgebroken op een schip. Waarschijnlijk was er eerst een explosie. De veiligheidsregio is bang dat twee mensen in het water zijn gevallen. Ambulances, politie en brandweer zijn uitgerukt. En ook een traumahelikopter is opgeroepen, net als de reddingsbrigade. Zeker 5 mensen zijn in Indonesië om het leven gekomen door brand op een veerboot. Naar bijna 50 mensen wordt nog gezocht. Ze zijn vermoedelijk in paniek de zee ingesprongen. De boot kwam van Surabaya en was onderweg naar Makassar. Waardoor de brand uitbrak op het schip is niet duidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het volop zomers en weer zeer warm. 26 graden in het noorden, 28 graden in het midden en tropisch warm in het zuiden. Wel 30 of 31 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitsland, vanwege de grenscontroles 2 kilometer file voor de grens en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
10: Het is zomer in Twente.
11: Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
12: Twente FM.
11: Weekend Henk.

muziek denken aan zwoele nachten. Zwoele nachten in de hoofdstad van Cuba. Havana. Ja, zo simpel is het. Maar ja, we zitten niet in Cuba. We zitten ook niet in Havana. We zitten gewoon in het mooie en altijd vrolijke Twente. Waar mensen altijd vrolijk zijn en opgewekt en dat soort dingen meer. Althans, dat wordt mij verteld, dus dat geloof ik er maar. Goedemiddag, welkom in het derde gedeelte van Weekend Henk hier op Twente FM met de allerbeste muziek. Streeknieuws hebben we nog zo meteen voor je. En waarschijnlijk nog wel even een opmerkelijk berichtje wat ik gevonden heb voor je. Wat ik je toch ook even wil laten weten. En natuurlijk de allerbeste muziek.

jaren 80 hitjes als solo-artiest. Hij schreef ook heel veel nummers trouwens voor andere artiesten. Maar dit was I Won't Let The Sun Go Down On Me. En als we het toch over de zon hebben, dan wil ik het even met je hebben over de totale zonsverduistering van 22 juli 2028. Want die zorgt nu al voor een run op hotels in de Nieuw-Zeelandse stad Dunedin. Alle hotelkamers voor die dag zijn inmiddels al volgeboekt. Dunedin verwacht zo'n 35.000 bezoekers voor de zeldzame verduistering. Het is namelijk het eerste volledige zonsverduistering die in

de bijzondere natuurverschijnsel aftelt. De totale zonsverduistering is op 22 juli 2028 zichtbaar in delen van Australië, Nieuw-Zeeland en waaronder ook Sydney. En daar is het voor het eerst sinds 1857 dat de volledige zonsverduistering weer te zien zal zijn. Wie niet zo lang wil wachten, kan over enkele weken al een zonsverduistering zien. Op 12 augustus bereikt namelijk een totale verduistering over IJsland, de Atlantische Oceaan en het noorden van Portugal en Spanje. Maar ook in Nederland is die dag een gedeeltelijke zonsverduistering zichtbaar. Dat gebeurt allemaal vlak na zonsondergang. Dus kan je er alvast een beetje naar uitkijken.

titel trouwens van deze plaat. Maar die hebben ze zo gemaakt omdat in Amerika konden ze hem niet uitzenden. Want ja, daar, de originele titel is gewoon Fuck You. Ja, zo simpel is het. En ja, en daar moest toch wat aangepast worden. Zodat hij wel gedraaid kon worden op de Amerikaanse radio. En dit was de oplossing voor Get You. En Jodrum is juist hier op Twente FM. We gaan even naar Haaksbergen. Want de gemeente Haaksbergen is op zoek naar een nieuwe kinderburgemeester. Leerlingen uit groep 7 en 8 die de stem van Haaksbergse kinderen wil vertegenwoordigen, kunnen zich aanmelden. De nieuwe kinderburgemeester volgt Jana Winkelhorst op, die eind 2025 als eerste kinderburgemeester van Haaksbergen werd benoemd. De kinderburgemeester is samen met de burgemeester Gerard van den Hengel aanwezig bij bijzondere gebeurtenissen. Ze denkt, hij of zij denkt mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen en vertegenwoordigt de jeugd van Haaksbergen bij verschillende activiteiten. Kinderen die interesse hebben, kunnen zich nu aanmelden met een brief of een filmpje. En het aanmelden kan tot 10 september. En dan kun je dat even sturen naar het e-mailadres kinderburgemeesterhaaksbergen.nl. Dus stuur je brief of filmpje in voor 10 september naar kinderburgemeesterhaaksbergen.nl.

0: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. Een 20-jarige man uit Enschede is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden na een verdachte situatie aan de Dommertweg. Een bewoner belde de politie nadat iemand aan de deuren zou hebben gevoeld bij een woning. Agenten troffen de man korte tijd later in de buurt aan. Bij zijn aanhouding vonden ze een gasalarmpistool dat in beslag is genomen. De man zit vast en de politie onderzoekt de zaak. Een egel heeft in Enschede een bijzondere reddingsactie nodig gehad. Het dier kwam vast te zitten tussen een betonnen trap en een muur en kon er niet meer uit. Nadat de dierenambulance het niet voor elkaar kreeg, schoot de brandweer te hulp. Met een hydraulische spreider, die normaal gebruikt wordt om auto's open te knippen, werd de opening voorzichtig groter gemaakt. De egel die bleef ongedeerd en is overgebracht naar de egelopvang in Enschede. En daar kreeg hij de toepasselijke naam Klem. De opvang verwacht de komende weken meer egels, omdat augustus traditioneel een drukke maand is voor jonge dieren. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag schijnt de zon volop. De temperatuur kan bij een zacht oostelijk briesje oplopen tot lokaal 30 graden. Ook morgen en dinsdag wordt het warm. Op dinsdag kan dan weer een regen- of een onweersbui voorkomen.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Je luistert naar Weekend Henk met Henk Ketting, Twente FM.

Pink and All I Wanna Know So Far Is That The Show Is Over. Ja, ja, de show zit erop voor dit weekend, 2 en 3 augustus 2026. Strakjes na 3 uur is hier weer de one and only Michel Otter en de Otter Show op je radio. En wij zijn de volgende week weer voor een nieuwe aflevering van Weekend Henk. En blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Hè. Doe je via onze website 120.nl of overal in heel Europa. Moet je wel even downloaden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
5: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Yes, goedemiddag. Het is 3:00 op Twente FM. Ik ben Michel Otter, het is tijd voor de Otter Show. En na het nieuws beginnen we met een kleine muzikale puzzel. Of eigenlijk gooi ik dat puzzeltje nu naar je toe. Als jij weet welk liedje ik nu omschrijf, laat het dan even weten via de berichtenbox op Twente FM. Stel je een kraak, heel heldere sterrenhemel voor, midden in de nacht. Geen wolkje te zien, alleen vrijheid. En de zangeres achter dit nummer weet alles van het losbreken van verwachtingen. Ooit zong ze als tiener over het leven van een popster met een dubbel leven, maar inmiddels vaart ze al jaren haar eigen koers. Welke artiest met welk liedje bedoel ik eigenlijk? Geef het maar even door via de berichtenbox op twentefm.nl.
0: Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Na een explosie op een zeilboot in de buurt van Urk zijn twee mensen naar het ziekenhuis gebracht. Ze waren in het water terechtgekomen. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Wel is duidelijk dat er niet meer mensen op het schip zaten. Er wordt nog onderzocht wat de klap op de zeilboot heeft veroorzaakt. Omdat het eerste dagen van komende week weer tropisch wordt, breidt het RIVM het Nationaal Hitteplan morgen en dinsdag uit naar landelijk. In het zuiden kan het 36 graden worden en vooral oudere en minder gezonde mensen kunnen daar last van krijgen. Blijf genoeg drinken en span je op de heetste uren van de dag niet in, is het advies. Studenten van de Technische Universiteit in Delft hebben zilver gepakt in een Amerikaanse race met auto's die rijden op zonne-energie. In een week tijd legden ze in hun zonneauto 4000 kilometer af. Ze finishten vandaag als tweede in de stad Amarillo in Texas. De winnaars zijn een studententeam uit België. En in Gent in België heeft dagenlang een spandoek gehangen met daarop de tekst "Alle bruine mannen naar achteren". Het spandoek zou verwijzen naar de Nederlandse zangeres Sophie Straat. Die vroeg onlangs op een festival in Gent of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Volgens een expert is het spandoek racistisch en is het nu weggehaald. Het weer van Weer Online. Lekker veel zon en zomers warm. In het zuidoosten kan het lokaal 31 graden
6: lekker
7: worden. Op de stranden is het zo'n 24 graden. Mm. Morgen wordt het nog wat warmer. Vanwege overal wordt het tropisch heet.
6: Heerlijk.
7: En tot zover het ANWB-nieuws.
6: Dankjewel.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB.
6: Hey Robert.
8: Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file en een kwartier vertraging door de grenscontroles. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
9: Het is zomer in.

0: heerlijk dat jij ook gekozen hebt voor
1: Twente FM.
2: Kom eens lekker zitten. Zet je hersenen uit en ga fantastisch genieten van
1: De Otter Show.
3: Ah, de kraakheldere sterrenhemel, midden in de nacht, verwijst naar de titel Midnight Sky. Geen wolkje te zien, alleen vrijheid, Midnight Sky. En als tiener een popster, Hannah Montana. Dit is Miley Cyrus.

0: Sorry, Midnight Sky, 3:06. Bij de Oddshop Twente FM. Nou, nog één keer la la la dan. Nee, doe niet meer. Nee, ben je klaar ermee? Nou, oké. Okay. Nou, dan ben ik er ook klaar mee, Miley.
1: De Otter Show, hoi. Met Michel Otter.
0: Ja, dat ben ik, hoi.
1: Twente FM.
0: Hey, fijn dat je er bent op deze zonnige zondagmiddag. Och, wat is die lekker, hè, die zon. Oh, ik zat net een tijdje in de achtertuin buiten. Misschien een klein beetje aan de warme kant. Maar, och, ik vond het wel heel fijn. Dit is genieten, jongens. Vanochtend hard gelopen. Nou, vond ik iets minder fijn, kan ik je vertellen. Maar, hey, ik heb bewogen, hè. Ik zat niet stil op de bank. Had ik ook voor kunnen kiezen. Nee, ik ging gewoon lekker bewegen. Het is heel goed voor mijn lichaam en mijn geest. Hey, fijn dat je er bent, man. Lekker, jongens. Hey, heb je een verzoekje voor vanmiddag? Dat kan, hè. Zondagmiddag is jouw middag. Dus geef hem dan maar even door via de berichtenbox op twentefm.nl. Ik heb zelf ook een paar verzoekjes. Dus ik ga af en toe een klein beetje afwijken van de playlist. Dus bij deze vast excuses aan de playlistbaas. Ja, ik ga echt een beetje rebels doen vanmiddag. Gewoon omdat het kan. En omdat ik er zin in heb. Ik leg het ook nog wel een beetje verder uit straks. Maar het komt allemaal goed. En voor de rest natuurlijk de vaste dingen die je gewend bent. Een Otters ontdekking, een Ottershow Essential. Ik heb nog wel een uittipje voor deze week. Nou, er komt van alles voorbij. Dus we gaan gewoon weer lekker er tegenaan tot een uurtje of 6, hè. En het is allemaal voor het programma natuurlijk van Hielke. Ja, want Hielke is er natuurlijk om 6:00 weer met weekendfinale. Heb ik nu al wel zin in, jongens. Ja, lekker, man. Leuk dat Hielke er is. We gaan even verder met fijne muziek. Dit is Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

0: Sergio Mendes samen met de Black Eyed Peas hoor je bij de Otter Show op Twente FM.
1: Otters ontdekking.
0: Ach, en het mooie aan het ontdekken van muziek, lieve mensen. Dat is toch wel dat je af en toe namen opduiken. Dat er af en toe namen opduiken die je toch even stil laten staan. En vandaag stel ik je dan ook voor aan een artiest die ik nog niet eerder heb gedraaid. Misschien ken je de naam al wel een beetje, heb je hem wel eens voor voorbij horen komen. Maar met zijn nieuwe singeltje laat hij opnieuw horen waarom hij een artiest is om in de gaten te houden. Ik heb het over Lenny Monsou. En zijn liedje, dat is geen gigantische sloopkogel die alles kapot maakt. Maar het is een nummer met gevoel, energie en ook een eigen geluid. Lenny Monsou weet kwetsbaarheid en kracht prachtig te combineren. En dat maakt dit liedje juist zo interessant. Dit is wat mij betreft eentje voor je persoonlijke playlist. Een echte Otters ontdekking is dit. Dit is Lenny Monsou. Met het liedje Wrecking Ball.
1: Otters, sorry, verkeerd knopje. Ontdekking.
0: Ja, lekker, ging goed, ja.

Lekker liedje, hè? Shawn Mendes, why, die hoor je hier bij de Otto Show. Moest even nadenken. Doe het voor het eerst. Ja, nee, ik zit helemaal in mijn hoofd met Twente wat wakker. Want dat doe ik nu al de hele week natuurlijk, 's ochtends vroeg. En komende week ook weer. Ja, mag ik nog steeds er even een weekje zijn. En ja, dan, als je dan zo vaak in de week... Ik bedoel, het programma duurt 3 uur lang, dus 15 uur in de week. En dan, nou, dat zeg je wel een stuk of 6 keer in een uitzending. Dus nou ja, 15 keer, nou ja, 5 keer 6, 30 keer. Je zegt het 30 keer, hè, zo. Ja, minimaal. Ja, dan zit dat er een beetje in. Als je dan Twente FM zegt, dan zeg je automatisch daarna Twente wordt wakker. Maar nee, dit is de Otter Show. Ja, fijn dat je luistert. Bijna tijd voor het nieuws van 3:30. Dat redden we trouwens niet. Nee, het wordt 1,5 minuut over 4:30. Eerst dit liedje van Prosper en Clooney.

0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
1: Want we will live in the brewery.
0: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
3: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. Een 20-jarige man uit Enschede is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden na een verdachte situatie aan de Dommertweg. Een bewoner belde de politie nadat iemand aan de deuren zou hebben gevoeld bij een woning. Agenten troffen de man korte tijd later in de buurt aan. Bij zijn aanhouding vonden ze een gasalarmpistool dat in beslag is genomen. De man zit vast en de politie onderzoekt de zaak. Een egel heeft in Enschede een bijzondere reddingsactie nodig gehad. Het dier kwam vast te zitten tussen een betonnen trap en een muur en kon er niet meer uit. Nadat de dierenambulance het niet voor elkaar kreeg, schoot de brandweer te hulp. Met een hydraulische spreider, die normaal gebruikt wordt om auto's open te knippen, werd de opening voorzichtig groter gemaakt. De egel die bleef ongedeerd en is overgebracht naar de egelopvang in Enschede. En daar kreeg hij de toepasselijke naam Klem. De opvang verwacht de komende weken meer egels, omdat augustus traditioneel een drukke maand is voor jonge dieren. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag schijnt de zon volop. De temperatuur kan bij een zacht oostelijk briesje oplopen tot lokaal 30 graden. Ook morgen en dinsdag wordt het warm. Op dinsdag kan dan weer een regen- of een onweersbui voorkomen.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging door de grenscontroles. En tot zover de ANWB.

Een liedje Say What You Want. Goedemiddag, welkom. Het is bijna 4:07 geworden. Heb ik mijn koffie al op? Nee, jongen, nu is mijn koffie koud. Nou, doe maar. Komt allemaal goed. Ah, ja, het is koffietijd geweest. Al lang, hè? Ja, dat ik nu nog koffie drink, zeg. Niet te geloven. Het is tijd voor wat anders. Ja. Hey, fijn dat je er bent. Dit is de Otter Show op Twente FM. Kan ik iets voor je betekenen? Geef maar even een geel in de berichtenbox op twentefm.nl of in de 1 Twente app. Ik zie dat Tom nog een liedje heeft aangevraagd al. Gisteren al, trouwens, om 4:00. Ik had gisteren ook gezegd, ik neem alles mee naar vandaag. Hè. Dus daar komt helemaal goed, Tom. Hij komt er zo meteen aan. En mocht jij nog iets willen horen aan de andere kant van die radio, geef het door via dat digitale doorgeefluik. Dan kan ik dat voor jou draaien. Heerlijk, man. Zometeen Benson Boone, maar eerst Joe Public. Dit is Live and Learn.

Winds and Moon, Sorry I'm Here for Someone Else. Zo heet dat liedje. Best een lange titel. Ja. Hey, je kent het wel. Je bent de hele dag druk. Met je werk. Met je kinderen. Je bent een soort taxibedrijf soms van hort naar her te brengen. En weer op te halen. En eigenlijk ben je wel toe aan een beetje tijd voor jezelf. Een beetje ontspanning. En dan heb ik nu wel een mooie tip voor je. In Otters Ontsnapping. Even wat tijd voor jezelf. En ja, nou, daar kan ik wel zeggen. De fiets is misschien wel het mooiste vervoermiddel om Twente te ontdekken. Geen haast, geen files. Maar gewoon lekker trappen. Een beetje om je heen kijken. En onderweg genieten van alles wat onze mooie regio te bieden heeft. En als je dat dan 4 dagen achter elkaar doet, dan heb je eigenlijk wel het perfecte recept voor een kleine ontsnapping. Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus staat Denenkamp in het teken van de Regio Fiets Vierdaagse. Een bijzondere editie, want het evenement viert dit jaar zijn 50ste verjaardag. En je kunt kiezen uit verschillende afstanden. Van een ontspannen tocht van 25 kilometertjes tot een flinke uitdaging van 100 kilometer. En het mooie is, het gaat niet alleen om kilometers maken. Want onderweg zijn er ook bijzondere stops, mooie plekjes en activiteiten te doen. Zo gaat de route onder andere richting landgoed Sint-Graven, de Lutte en zelfs de grens over richting Duitsland. Dus pak je fiets uit de schuur, smeer een broodje voor onderweg en ontdek hoeveel moois er eigenlijk gewoon om de hoek ligt. Misschien is dit wel jouw perfecte zomeruitje, de Euregio Fiets Vierdaagse. Een echte Otters Ontsnapping.

een en al liefde op de radio hoor. Lekker man. Een liedje I've Never Been To Me van Charlene. Aangevraagd door Tom, dankjewel. Ook weer deze keer voor dit fijne liedje. Heerlijk man. Ik ben benieuwd waar je volgende week mee komt, Tom. Straks ook nog een ander liedje. Kevin kwam nog door in de berichtenbox. Maar dat red ik niet meer voor het nieuws van 4 uur. Tenminste, ja, ik zou het misschien net redden. Maar ik vind dat ik het liedje dan te weinig eerder aan doe. Dus die komt straks, na het nieuws van 4 uur, wel voorbij. En als jij nou denkt, ik wil ook wel een liedje horen op deze zonnige zondagmiddag. Dit past heel mooi bij dit zonnige zondagmiddaggevoel. Of je hebt juist zoiets van, nee, ik heb nu zin in iets heel bozigs. Dat mag ook, hè. Kom maar gewoon door via de berichtenbox op twentefm.nl. Dan kan ik voor jou draaien wat jij graag gedraaid wilt hebben. En inmiddels gaan we inderdaad richting dat nieuws van 4 uur. Maar blijf hier bij mij. Of kom terug en blijf bij mij. Dat kan ook.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Mooi Holtham, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij Athene is een ongeluk gebeurd met 2 blushelikopters. Die botsten in de lucht tegen elkaar en daarna zijn ze gecrashed. De helikopters waren bezig met het blussen van een van de grote bosbranden. Over het aantal slachtoffers is nog niks bekend. Wel zou de bemanning van 1 van de toestellen zijn gered. De FBI heeft in 2010 nagelaten om Joran van der Sloot te arresteren. Een Amerikaanse journaliste zegt volgens RTL dat agenten destijds meekeken toen van der Sloot in een hotel geld kreeg in ruil voor informatie over de verdwijning van Natalie Holloway. Ze grepen niet in. Niet veel later doodde van der Sloot in Peru Stephanie Flores. Israël heeft aanvallen gedaan op 3 plekken in de Gazastrook en het dodental loopt steeds verder op. Er zijn tot nu toe 11 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zouden zeker 3 kinderen zijn. De aanvallen zijn een paar dagen nadat Hamas had beloofd de wapens neer te leggen als Israël zich zou terugtrekken. En bij een ongeluk op de A16 tussen Breda en de Belgische grens zijn een automobilist uit Oosterhout en zijn hond omgekomen. De auto vloog bij knooppunt Galder uit de bocht en kwam in de berm terecht. Een andere auto werd geraakt door een brokstuk van de verongelukte wagen, maar daar raakte niemand gewond. Het weer van Weer Online. Veel zon en warm, ook vanavond blijft het nog lang lekker. Morgen een mix van zon en wolken, wordt heet met 30 tot lokaal 35 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, vanaf afrit Beek 10 minuten extra reistijd door grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente.

0: Michelle Closer, zo heet het liedje van Elton John en Britney Spears. En nu hoor je bij de Otto Show op Twente FM. Wat fijn dat je luistert op deze zonnige zondagmiddag. 4:05 is het inmiddels. En ja, ik heb zo meteen nog een heerlijke Otto Show Essential voor je. Wat dat is, dat hoor je zo meteen natuurlijk.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Ja, en dat item, die Otter Show Essential, die ga ik even combineren met een van de verzoekjes die ik binnen heb gekregen. Dus dat komt zo meteen. Ja, dat is leuk, want ik vind het echt gewoon een essential van die artiest die aangevraagd wordt. Dus dan kan ik dat ook mooi even combineren natuurlijk. Ja, dan gooi ik mijn eigen essential even overboord. Ja, die komt volgende week wel weer. Nee, volgende week niet, want dan ben ik er niet. Ben je er niet, Michel Otter? Nee, ik ben er echt niet. Nee, volgende week dan... ben ik even een weekendje, zo'n lang weekend heet dat. Ben ik even weg. Gewoon even weg. Wel in eigen land, maar ik ben wel weg. Maar weet je, dan is het ook wel genoeg geweest, hè, met die Michel Otter op de radio. Want 35 keer Michel Otter achter elkaar elke dag. Mwah. Ja, er zijn mensen die daar wel een beetje een allergische reactie van krijgen. Maar goed, ja, sorry. Ja. Hey, maar goed, dus dat item ga ik zo meteen combineren met een verzoekje. En als je denkt, Michel... ik weet de ideale zondagmiddagplaats, maar die heb je nog niet gedraaid. Kom dan maar door in de berichtenbox op twentefm.nl of via de 1 Twente app. Dan kan ik die voor jou draaien. Heel graag zelfs, heel graag. Zometeen hoor je Cameron Whitcomb, zijn dikke vette hit Kingdom of Fear. Maar eerst die samenwerking van Counting Crows en Vanessa Carlton. Dit is Big Yellow Taxi.

0: Oh ja, The Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb hoorde je. Ik zat nog een beetje te lezen op dat internet. En vandaar dat ik spulletjes nog niet klaar had staan. Goed bezig, Michel Otter.
1: De Otter Show Essential.
0: Essential, zo is het. En dan heb ik dit jingletje weer niet klaarstaan en dit geluidje weer niet. Ik pak er gewoon eentje, wat maakt het uit? De Otter Show Essential van vandaag. Ja, ik zei het al. Ik ga hem even combineren met een verzoekje die binnen is gekomen via de berichtenbox op 120.nl en twentefm.nl. Jij kunt ook een verzoekje doen. Ik zeg het nog maar even een keertje. En deze die nu binnenkwam, ach, dat is toch een prachtig liedje, jongens. Ik zou hem zelf uit hebben gekozen als Essential. En daarom ga ik hem ook maar zo als Essential behandelen. En tegelijkertijd dus ook als verzoekje. Oh, hij is echt heel mooi. Iggy Pop en The Passenger.
1: De Otter Show Essential.
0: En die is aangevraagd door Kevin. Dankjewel, Kevin. Wat een lekker liedje heb je aangevraagd. Ik word er blij van.

eens maar even in de spiegel naar jezelf. Ja. Ja. Ah, wat een leuk liedje, man. Eva Max en Maybe You're the Problem. En daarvan nog Iggy Pop, The Passenger. Het gaat alle kanten op deze middag. Dat komt deels door mezelf, maar ook door jou, hè. Want jij vraagt die liedjes ook aan. Via de berichtenbox op twentefm.nl. Dat mag op zondagmiddag. Dan staat die berichtenbox open en dan kun je gewoon je verzoekjes deze kant op knallen. Geen probleem. Hey, Taylor Swift, ja, ik heb het al vaker gezegd. Ik ben een klein beetje een Swiftie. Ja, ik hou echt heel erg van haar. En dit liedje wat ze nu heeft uitgebracht bij die Toy Story film, jongens. Ja, op de een of andere manier, dat liedje, dat groeit. Ja, ik heb hem gisteren ook twee keer weer om mijn koptelefoontje gehad terwijl ik aan het fietsen was. En het is echt een heerlijk liedje. Soms lopen die melodielijntjes in het liedje net even anders dan je misschien in eerste instantie verwacht. Inmiddels verwacht ik ze natuurlijk, maar toen ik het liedje voor het eerst hoorde, toen dacht ik, hè, gaat het die kant op? Hè, gaat het die kant op? Echt, ik vind het fantastisch. Taylor Swift hoor je nu. Dit is I Knew It, I Knew You.

0: gek, hè?
1: I knew it, I knew you. Taylor Swift, afkomstig dus uit die film. Toy Story 5.
0: En ik ben bij de première geweest van die film, Toy Story 5... in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Het centrum voor behandeling van kinderkanker. En ja, daar ben je niet voor je lol, hè? Nee, ik heb er al eens vaker over verteld. De afgelopen 9 maanden waren voor ons thuis eigenlijk een periode die je... ja, met geen pen kunt beschrijven, denk ik. Mijn zoon, onze zoon, die kreeg een tumor in zijn been. Een jongetje van 14 jaar. Daarna volgden 14 chemokuren. Een zware operatie. Echt donderzwaar, een stuk scheenbeen eruit gehaald. En het traject waarvan je hoopt dat eigenlijk niemand dat ooit hoeft mee te maken. En in deze periode, in die afgelopen 9 maanden... ben ik toch ook een beetje op zoek geweest naar dingen die houvast geven. En bij mij was dat iets wat uiteindelijk altijd al wel dicht bij mij was. Namelijk muziek. Ik merkte dat ik weer meer muziek ging luisteren. En dan niet zomaar een liedje op de achtergrond, maar echt luisteren naar liedjes. Ik haalde mijn oude cd's weer uit de bananendozen. Ik begon weer platen te verzamelen. En langzaam maar zeker heb ik ook thuis weer een muziekkamer op zolder gemaakt. En deze week heb ik daar nog een mooi setje tweedehands speakers aan toegevoegd. En ineens hoorde ik muziek weer zoals vroeger. Met alle details, met alle laagjes, met nou ja, de teksten die wat beter binnenkomen. En één album dat daar fantastisch tot zijn recht komt. Dat is misschien wel een van de mooiste platen ooit gemaakt. Namelijk Rumors van Fleetwood Mac. Dat is ook weer zo'n album vol met verhalen en emoties en prachtige nummers. Gemaakt in een periode waarin de band zelf ook door moeilijke tijden ging. En misschien is dat wel waarom die plaat dan ook nog steeds zo enorm raakt. Hè? Muziek, dat lost natuurlijk niet problemen op. Maar het geeft wel even een moment van rust. Een ontsnapping aan de realiteit. En ik wil heel graag even een liedje draaien van die plaat wat hoopvol is. Don't Stop Thinking About Tomorrow.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
2: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veurhoort. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. Een 20-jarige man uit Enschede is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden na een verdachte situatie aan de Dommertweg. Een bewoner belde de politie nadat iemand aan de deuren zou hebben gevoeld bij een woning. Agenten troffen de man korte tijd later in de buurt aan. Bij zijn aanhouding vonden ze een gasalarmpistool dat in beslag is genomen. De man zit vast en de politie onderzoekt de zaak. Een egel heeft in Enschede een bijzondere reddingsactie nodig gehad. Het dier kwam vast te zitten tussen een betonnen trap en een muur en kon er niet meer uit. Nadat de dierenambulance het niet voor elkaar kreeg, schoot de brandweer te hulp. Met een hydraulische spreider, die normaal gebruikt wordt om auto's open te knippen, werd de opening voorzichtig groter gemaakt. De egel die bleef ongedeerd en is overgebracht naar de egelopvang in Enschede. En daar kreeg hij de toepasselijke naam Klem. De opvang verwacht de komende weken meer egels, omdat augustus traditioneel een drukke maand is voor jonge dieren. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag schijnt de zon volop. De temperatuur kan bij een zacht oostelijk briesje oplopen tot lokaal 30 graden. Ook morgen en dinsdag wordt het warm. Op dinsdag kan dan weer een regen- of een onweersbui voorkomen.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de

Call on Me, zo heet het liedje van Eric Prydz. En die hoor je bij de Auto Show op Twente FM. Ja, ik kreeg een verzoekje binnen, die ben ik nu nog aan het opzoeken. Had ik eerder kunnen doen, maar heb ik niet gedaan, dus ja. Ja, zo gaat dat soms toch. Hey, lieve mensen, dit is de Auto Show met nu Gary Newman. Die werd aangevraagd door Raymond. Een prachtig liedje, Our Friends Electric.

0: Purple Disco Machine samen met Sophie and the Giants. In the Dark, zo heette dat liedje.
1: Nou, dat zijn we nog lang niet hoor.
0: Nee, dat duurt nog wel een uurtje of zes voordat het donker is. Ik vind het heerlijk jongens, deze zomeravonden. Lekker hoge temperatuur, lekker lang buiten zitten. Onder de overkapping. Heerlijk man. Ik geniet er altijd heel erg van deze tijd van het jaar. Voor mij mag het wel zo blijven. Ook de temperatuur van vandaag, graadje 27, niet te warm, niet te koud. Want morgen wordt het 33 graden. Dat vind ik, dan vind ik het alweer een stuk minder prettig om buiten te zitten. Dan blijf ik wel binnen waar ik het 23 graden heb. Maar zoals vandaag, jongens, heerlijk, hè? Ja, dit is echt top. Eigenlijk is het een klein beetje jammer dat ik nu binnen zit hier in de studio. Maar dat doe ik ook met heel veel liefde en nog zo met heel veel plezier. Want dan kan ik lekker veel liedjes voor je draaien. Ja. Zometeen bijvoorbeeld Thick and When I Get You Alone. Maar eerst deze classic uit de 80's. Matt Bianco. And Don't Blame It on That Girl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.woonzorg.nl/luister.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
4: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws. Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Griekenland is een reddingsoperatie aan de gang na de crash van twee blushelikopters. Die botsten op elkaar ten westen van Athene. Griekse media melden dat in elk geval één inzittende het ongeluk zou hebben overleefd. De helikopters waren bezig met het blussen van één van de grote bosbranden die in Griekenland woeden. Nu de waterstand in de rivier de Donau extreem laag is door de droogte, kunnen twee waterkrachtcentrales in Servië niet op volle kracht meer draaien. Ze leveren nog maar 20-30% van hun normale capaciteit. In Hongarije ligt de kerncentrale stil omdat die geen koelwater meer uit de Donau kon halen. Ajax heeft als bedankje een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tegen Volendam. Ajax mocht in mei het Volendamstadion lenen tijdens de play-offs voor Europees voetbal. De eigen Johan Cruijff Arena was namelijk bezet door Harry Styles die daar optrad. Ajax won het oefenpotje tegen Volendam met 3-1. En wielrenner Wout van Aert is winnaar geworden van de Ronde van Denemarken. De Belg won 3 van de 5 etappes. De zege in de slotrit was voor de Deen Rasmus Højbjerg Pedersen. Van Aert moest dit jaar de Tour de France laten schieten door een elleboogblessure die niet op tijd over was. Het weer van Weer Online. Veel zon en warm. Ook vanavond blijft het nog lang lekker. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt heet met 30 tot lokaal 35 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
7: Het is zomer in Twente. Twente FM.

0: Lekker classic zeg, jongens. Oh, deze vind ik echt heel fijn. Bohemian Like You hoorde je van de Dandy Warhols.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Yes, het laatste stukje van die Otter Show op Twente FM. Ja, nog maar een uurtje, hè? Dan mag ik alweer naar huis. Ja, niet dat ik hier voor straf zit of zo. Nee, dat niet. Ik vind het hartstikke leuk. Maar toch, nog maar een uurtje. En dan heb ik weer even 13 uur rust. Ja. En dan over 13 uur ben ik er weer. Nou zeg, wat leuk, wat leuk, wat leuk. Heerlijk man, dat ik dit mag doen. Ja, van jouw belastinggeld. Hey, jongens en meisjes, het is de Otter Show. Wat ik altijd doe, zo na vijven, is dat we extra veel muziek draaien en weinig bla bla bla. Omdat ja, je moet natuurlijk even bezig met je eten. Je moet nadenken wat je wil eten. Dan moet je dat gerecht nog bereiden. En dan moet je dat ook nog opeten. En dan al te veel gekletsen tussendoor, dat leidt alleen maar af. Ja, dus dacht ik, een beetje behang. Een beetje lekker veel muziek draaien. Ja, vind ik tof. Ja, dat doe ik graag voor je. Zometeen hoor je bijvoorbeeld Paul Abdul samen met die kat, hè, die altijd meedeed in dat videoclipje. Opposites Attract, super tof wel. Met deze plaats, ja, ik was even geïnspireerd door het verzoekje wat ik eerder al had gedraaid vandaag. Van Kevin, die vroeg Iggy Pop met Passenger aan. Maar Alex Warren heeft ook een liedje, die heet ook Passenger.

0: Emma Heesters met Rolf Santer. Het liedje dat heet Oli pa Oli van Derte of zoiets. Ja, maar ik vind het een leuk liedje. En Emma Heesters, ach ja, leuke meid ook. Ook een zware tijd achter de rug, hè. Zij had natuurlijk in 2024 is er bij haar baarmoederhalskanker geconstateerd. Daar heeft ze hard tegen moeten strijden, zware behandelingen gehad. En inmiddels treedt ze weer op, zit ze weer volop in de theaters. En dat is hartstikke fijn dat haar gelukt is. Ze heeft ook een boek geschreven, Alles Wordt Beter. Ja, leuk. Goed dat ze weer haar leven heeft opgepakt. En niet bij die pakken is gaan neerzitten. Zo moet dat. Hey, fijne muziek nu van Rihanna. Dit is Diamonds.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright.

hoorde je bij de Otto Show op Twente FM. Ik hoor nu een lachje hier. Ja, die hoor ik inderdaad. Die hoort helemaal niet bij dit liedje. Ik snap helemaal niet waarom die in dit liedje zit, maar het zal allemaal wel. Ja. Michael Jackson hoor je nu en Beat It.

0: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. newsoutside.nl.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Een Twentse uitvinding moet het gebruik van de elektrische fiets makkelijker maken. Ondernemers uit Enschede hebben een slim fietsenrek ontwikkeld dat een e-bike automatisch op slot zet en oplaadt. De eerste praktijkproef loopt nu op de Universiteit Twente. Fietsers hoeven hun e-bike alleen nog maar in het rek te rijden. Het systeem herkent de fiets, vergrendelt die automatisch en begint direct met opladen. Als de proef slaagt, dan wil start-up Reforst de rekken vanaf 2027 op grotere schaal uitrollen. De universiteit wil met de pilot ook laten zien welke innovaties op de campus worden ontwikkeld. ATC 65 weet vrijdag tegen wie het speelt in de voorronde van de KNVB-beker. De Hengeloze tweede klasse plaatste zich daarvoor door vorig seizoen de halve finale van de districtsbeker te bereiken. Om het hoofdtoernooi te halen moet de ATC 65 nog 2 voorrondes zien te overleven. En lukt dat? Dan wacht mogelijk een bekerduel tegen een profclub als FC Twente, Heracles of een andere profclub. De loting is vrijdag 7 augustus. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond blijft de temperatuur nog lang aangenaam. Uiteindelijk blijft er een gemiddelde temperatuur van zo'n 16 graden over vannacht. Morgen wordt het weer tropisch warm met temperaturen van mogelijk 32 graden en het blijft droog. Vanaf dinsdag is er weer kans op wat lichte regen of onweer.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de grenscontroles viel op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oud-Dijk 2 kilometer langzaam rijdend verkeer met dik 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Stond vanochtend in de AFAS Live in Amsterdam tijdens de World Pride. Samen met Kylie Minogue overigens. Cherish hoor je van Madonna. Ah, oh, wat een heldin is zij zeg. Prachtig dat ze daar was. Donna Summer had er ook niet meer staan, denk ik, hè?

Got the Young Green. Een Englishman in New York. Dat is wat anders dan die van Sting, hè? Dat is ook Englishman in New York, maar dan zonder een ervoor. Ja, dat is dan weer belangrijk. Zullen we even teruggaan naar mijn jeugd? Gewoon lekker terug naar MAVO 3. Waarin we op kamp waren, op Ameland, in zo'n tent met een paar van die jongens, één grote smerige bende. En dan 's avonds naar de discotheek op dat eiland. En dan hoor je dit soort muziek. Echt helemaal te gek. Robin S. hoor je nu.

Styler van de Bamfunk MC's. En daarvoor hoorde je ook nog Love Myself van Rondé. Hey, de autoshow zit erop voor vandaag. Maar zometeen, na de klok van 6, is hij hier, Hielke, met weekendfinale. Ik heb nog tijd voor de script en de

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Na het ongeluk met 2 blushelikopters bij Athene zou de bemanning van 1 van de toestellen zijn gered, dat meldt een Griekse krant. Over het lot van de mensen in de andere helikopter is nog niks bekend. Bij het bestrijden van een grote bosbrand vlogen de helikopters tegen elkaar en stortten neer. In Arnhem is een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij bij het Gelderdoom op een pijlwagen knalde. Getuigen zeggen tegen de regionale nieuwssite dat de motor op dat moment heel hard reed. De 22-jarige bestuurder ligt in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar wat er is misgegaan en heeft de weg afgesloten. Een kapotte bovenleiding zorgt voor forse hinder voor mensen die onderweg zijn tussen Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal rijden geen intercities. Tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal rijden veel minder treinen. NS meldt op de site dat de problemen zeker tot 10 uur vanavond duren. En het WK is nog maar net voorbij, maar in ons land staat het nieuwe voetbalseizoen alweer op het punt van beginnen. In Eindhoven wordt nu afgetrapt voor de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Landskampioen PSV neemt het op tegen bekerwinnaar AZ. PSV won de prijs vorig jaar na een 2-1 winst op Go Ahead Eagles. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een tijdje zonnig en lang warm. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken. En op veel plekken wordt het tropisch heet. 30 tot lokaal 35 graden. En tot zover het AD-nieuws.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file door de grenscontroles. De vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekendfinale. Heel

Vond. Ik was er even 2 weken tussenuit. Ik lag aan het zwembad met een cocktailtje. Met het plan om uit te rusten. Maar dat je uiteindelijk toch weer elke avond in de club staat. Dus de stem heeft het lastig, maar ik ben terug. En ik hoop dat we dat feestje vanavond nog even door kunnen zetten. Ik bedoel, dat lijkt me toch een goed idee. Het weekend is nog zeker niet afgelopen. En daarom hoor je nu Divine Emotions van Radha Michael Wall.

The Real Thing van Lisa Stansfield hier in de avond bij Twente FM. De afgelopen WK had genoeg poespas, kun je wel zeggen. Veel optredens tussendoor en daarin kwamen ook verschillende items voor. En nou zijn er daar dus een aantal van geveld voor het goede doel, ja. Bijvoorbeeld een shirt van Jimin, de zanger van de Zuid-Koreaanse popgroep BTS. En wat denk je? $110.000. Ja, de roze handschoen van Madonna waren ook niet goedkoop. Die zijn verkocht voor $40.000. En ja, als ik mijn afgetrapte schoenen zou verkopen, dan krijg ik er nog geen tientje voor. Maar de sneakers van Justin Bieber, die leverden daarentegen zo'n $26.400 op. Ja, het verschil moet er wezen. Je hoort nu de man met de dure schoenen. Dit is Anyone hier bij Twente FM.

0: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
3: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
4: Want we will live in the brewery.
3: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Een Twentse uitvinding moet het gebruik van de elektrische fiets makkelijker maken. Ondernemers uit Enschede hebben een slim fietsenrek ontwikkeld dat een e-bike automatisch op slot zet en oplaadt. De eerste praktijkproef loopt nu op de Universiteit Twente. Fietsers hoeven hun e-bike alleen nog maar in het rek te rijden. Het systeem herkent de fiets, vergrendelt die automatisch en begint direct met opladen. Als de proef slaagt, dan wil start-up Reforst de rekken vanaf 2027 op grotere schaal uitrollen. De universiteit wil met de pilot ook laten zien welke innovaties op de campus worden ontwikkeld. ATC 65 weet vrijdag tegen wie het speelt in de voorronde van de KNVB-beker. De Hengeloze tweede klasse plaatste zich daarvoor door vorig seizoen de halve finale van de districtsbeker te bereiken. Om het hoofdtoernooi te halen moet ATC 65 nog 2 voorrondes zien te overleven. En lukt dat? Dan wacht mogelijk een bekerduel tegen een profclub als FC Twente, Heracles of een andere profclub. De loting is vrijdag 7 augustus. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond blijft de temperatuur nog lang aangenaam. Uiteindelijk blijft er een gemiddelde temperatuur van zo'n 16 graden over vannacht. Morgen wordt het weer tropisch warm met temperaturen van mogelijk 32 graden en het blijft droog. Vanaf dinsdag is er weer kans op wat lichte regen of onweer.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file door de grenscontroles. De vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Be My Baby van Vanessa Paradis. Ja, dat is dus de eerste Engelstalige plaat van de Franse dame. Destijds gemaakt met, ja, wie kent hem niet? Lenny Kravitz, waar Vanessa een relatie mee had. Ja, toch handig zo'n relatie. En straks heb ik Lil Nas voor je met Starwalking. Ook zomer komt eraan, maar nu eerst Heart First van Lucas en Steve.

Sander, het homewrecker hier bij de zondagavond van Twente FM. Ja, hoe vet is het als je als... Hallo? Ik hoor niks. Hallo? Ik start gewoon op mijn plaat in. Ik weet niet wat er aan de hand is.

Don't Start Now van Dua Lipa hier bij Twent FM. Nou, we gaan het gewoon nog een keer proberen. Ik zat even te kloot hier, maar als het goed is, gaat alles weer goed. Hey, en waar ik het over wilde hebben is, hoe vet is het als je als artiest zo succesvol bent en geld hebt, dat je gewoon je eigen festival kunt organiseren. Ja, deze dame deed het, Dua Lipa. Die organiseert elk jaar in haar geboorteland Kosovo het Sunny Hill Festival. En dat festival dat heeft vandaag haar laatste avond. En er staan serieus dikke namen, ik noem hem Katy Perry, Louis Capaldi, maar ook onze eigen Martin Garrix. Wat ik wel vet vind, is dat ze zichzelf gewoon niet op de line-up zet. Ik bedoel, ja, René Leblanc zou er voor gek verklaren, maar ik vind het haar wel sieren. Dus dat is echt, ja. Als je dat hebt bereikt, dan kun je wel spreken van een serieuze mijlpaal. Nu hoor je Raspberry Barrett van Prince and the Revolution.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepje tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
6: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij de crash van 2 blushelikopters in Griekenland zijn 2 doden gevallen. De slachtoffers zaten in 1 van de toestellen. De bemanning van het andere toestel heeft het ongeluk overleefd. De helikopters waren bezig met het bestrijden van een grote bosbrand ten westen van Athene toen ze op elkaar botsten. De landelijke VVD is in verlegenheid gebracht door een wijkraadslid van de VVD in Rotterdam. De Volkskrant meldt dat hij gisteren in Utrecht bij een demonstratie was van extreem rechts en daar op zijn social media positief over berichtte. Ook heeft de Rotterdamse VVD'er een petitie getekend die aanmoedigt om mensen die hier niet zijn geboren uit te zetten. In Amsterdam wordt 1 van de 2 mannen vrijgelaten die het Nationaal Monument op de Dam hebben beklad. Hij blijft nog wel verdachte. De andere man blijft voorlopig in de cel. Op het monument werden vanochtend vroeg allerlei teksten gespoten en een doodshoofd getekend. Waarom de mannen dat deden is niet bekend. En ze doet het weer. Lorena Wiebes heeft ook de 2e etappe van de Vrouwen Tour de France gewonnen. De rit in Zwitserland eindigt in een massasprint en daarin was Wiebes veel sterker dan de anderen. Wiebes reed als eerste over de finish in Genève met de gele leiderstrui om haar schouders. En die draagt ze dus morgen ook nog. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een tijdje zonnig en lang warm. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken. En op veel plekken wordt het tropisch heet. 30 tot lokaal 35 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file door de grenscontroles. De vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekendfinale.

Het is 7:08. Nog steeds gewoon heerlijk aangenaam weer. Ik hoop dan ook dat je lekker stressloos in de achtertuin zit. Of misschien aan het rondrijden bent. Of als je iets minder geluk hebt aan het werk. Het maakt allemaal niet uit. Ik heb voor ieder wat wils. Straks komt Daryl Hall eraan en John Oates. Even terug in de tijd. Maar eerst deze zomerse plaat van Son Milieu. De Haagse band. Dit is Tell Me More.

Ja, weer een nieuwe zondag. En dus ga ik straks weer iets voor je uitzoeken. Ik had vannacht echt een hele intense droom, maar ik heb geen idee meer waarover. Ja, misschien herken je dat wel. En precies daarover gaat deze week mijn onderzoek. Je hoort straks meer.

0: Word wakker. Je hebt de meest bizarre droom ooit gehad. En soms weet je dan, ja, op het begin toch nog wel flarden. Maar bij mij is het daarna toch ook wel echt weg. En hoe kan het toch dat je een droom zo erg beleeft en dat het vaak daarna gewoon helemaal uit je geheugen verwijderd is?
1: Zeg, hoe zit dat nou?
0: Ja, iedereen droomt. Maar hoe kan het nou dat je die droom vaak helemaal vergeet? Ja, het zit zo. Terwijl je slaapt, blijven je hersenen actief. Ze verwerken allerlei prikkels, herinneringen, emoties. En daar maken ze dan als het ware een verhaal van. En dat verhaaltje, dat is dus eigenlijk gewoon een droom. Wordt dan namelijk voorrang gegeven aan dingen die je brein wel belangrijk vindt. Wanneer je opstaat. Want als je opstaat, dan vergeet je brein alles van die droom. En dat komt doordat ze dan je brein selecteert van wat is nou belangrijk. En die droom ziet je brein eigenlijk als iets onbelangrijks. En daarom vergeet je dus als het ware die droom. Hoe je dit nou kan oplossen? Ja, je verwacht hem al een beetje. Leg pen en papier naast je bed. Als je wakker wordt, het eerste wat je doet, schrijf die droom op. Ja, dan kun je misschien nog herinneren. Dat doe ik dus nooit, voor de duidelijkheid. Dus daarom weet ik ook niks. Dit is Walk the Dinosaur.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Een Twentse uitvinding moet het gebruik van de elektrische fiets makkelijker maken. Ondernemers uit Enschede hebben een slim fietsenrek ontwikkeld dat een e-bike automatisch op slot zet en oplaadt. De eerste praktijkproef loopt nu op de Universiteit Twente. Fietsers hoeven hun e-bike alleen nog maar in het rek te rijden. Het systeem herkent de fiets, vergrendelt die automatisch en begint direct met opladen. Als de proef slaagt, dan wil start-up Reforst de rekken vanaf 2027 op grotere schaal uitrollen. De universiteit wil met de pilot ook laten zien welke innovaties op de campus worden ontwikkeld. ATC65 weet vrijdag tegen wie het speelt in de voorronde van de KNVB-beker. De Hengeloze tweede klasse plaatste zich daarvoor door vorig seizoen de halve finale van de districtsbeker te bereiken. Om het hoofdtoernooi te halen moet de ATC65 nog 2 voorrondes zien te overleven. En lukt dat? Dan wacht mogelijk een bekerduel tegen een profclub als FC Twente, Heracles of een andere profclub. De loting is vrijdag 7 augustus. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond blijft de temperatuur nog lang aangenaam. Uiteindelijk blijft er een gemiddelde temperatuur van zo'n 16 graden over vannacht. Morgen wordt het weer tropisch warm met temperaturen van mogelijk 32 graden en het blijft droog. Vanaf dinsdag is er weer kans op wat lichte regen of onweer.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file door de grenscontroles. De vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

dit moment speelt ook PSV tegen AZ voor de Johan Cruijffschaal. Ja, PSV kreeg vroeg rood en staat dan ook al 4-0 achter tegen AZ Alkmaar. Ja, dat wordt een lastig verhaal.

Mr. Know-it-all van Teddy Swims hier bij de finale van je weekend. Ja, ik snap dat in een ander land rijden lastig kan zijn. Ik bedoel, ik denk dat we het allemaal wel kennen dat je onderweg bent naar vakantie en een paar keer verkeerd rijdt. Dat je even om moet of zo. Maar vanmiddag las ik wat. En die meneer reed wel heel erg verkeerd. En ik vraag me dan alleen af, hoe? Ja, hoe? Ja, je zult me zo begrijpen. Want een Nederlandse meneer belandde namelijk op een hoge trap in het Belgische Blankenberg. Ja, hier kan mij vast te zitten, maar dan kijk je toch gewoon niet op je navigatie. Ja, ik snap er niks van. Eén ding kun je niet zeggen, hij heeft sowieso netjes zijn navigatie gevolgd.

zit er weer op. Ik en mijn stem hebben het overleefd. En zoals altijd hoop ik deze twee uur volgende week natuurlijk weer met je te beleven. Dus geniet van deze prachtige zonnige avond en tot later. Je hoort nu Secrets van Miley Cyrus en Lindsay Buckingham.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lütje Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhütte voor jouw feest. De Lütje Alm. Reserveer je nu via lütjealm.nl.
4: Hoi Holtham, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
8: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
7: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Slecht nieuws voor treinreizigers. Tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam rijden er tot morgenochtend minder treinen. Al uren rijden op die stukken geen intercities door een kapotte bovenleiding. Het repareren duurt volgens de NS langer dan gedacht, nog tot en met de ochtendspits. De VVD is niet blij met een actie van een lokale VVD'er, een wijkraadslid uit Rotterdam. Dat was op zijn social media positief over een protest van extreem rechts waar hij bij was, meldt de Volkskrant. Ook heeft hij een petitie getekend die aanmoedigt om mensen uit te zetten die hier niet zijn geboren. De VVD wil een gesprek met hem. De twee doden die zijn gevallen bij de crash van 2 blushelikopters bij Athene zijn een Griek en een Deen. Ze zaten in een van de toestellen die op elkaar botsten en neerstortten. De helikopters waren bezig met het bestrijden van een Griekse bosbrand. De bemanning van het andere toestel is levend teruggevonden. En een vrouw uit het Groningse Scheemda is zich kapot geschrokken toen ze een wurgslang in de tuin vond. De slang bleek ontsnapt bij een achterbuurvrouw. Die vroeg haar of ze de slang nog een dagje bij zich kon houden omdat ze niet thuis was. Maar dat heeft ze volgens RTV Noord niet gedaan. De slang is opgehaald door de politie. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een tijdje zonnig en lang warm. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken. En op veel plekken wordt het tropisch heet. 30 tot lokaal 35 graden. En tot zover het AP-nieuws.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file door de grenscontroles. De vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst.

0: je tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis koel. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. De dorpskern van Beuningen krijgt de komende 1,5 jaar een flinke opknapbeurt. Vanaf 10 augustus gaat de Beuningenstraat dicht voor werkzaamheden. En daarna wordt ook de Oude Dijk aangepakt. De gemeente Lossen vervangt onder meer het wegdek en de riolering, legt verkeersremmende maatregelen aan en zorgt voor meer groen in het dorp. De werkzaamheden duren tot eind 2027. Volgens de gemeente blijft Beuningen tijdens de werkzaamheden bereikbaar. ATC65 weet vrijdag tegen wie het speelt in de voorronde van de KNVB-beker. De Hengeloze tweede klasse plaatste zich daarvoor door vorig seizoen de halve finale van de districtsbeker te bereiken. Om het hoofdtoernooi te halen moet ATC65 nog 2 voorrondes zien te overleven. En lukt dat? Dan wacht mogelijk een bekerduel tegen een profclub als FC Twente, Heracles of een andere profclub. De loting is vrijdag 7 augustus. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond blijft de temperatuur nog lang aangenaam. Uiteindelijk blijft er een gemiddelde temperatuur van zo'n 16 graden over vannacht. Morgen wordt het weer tropisch warm met temperaturen van mogelijk 32 graden en het blijft droog. Vanaf dinsdag is er weer kans op wat lichte regen of onweer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file door de grenscontroles. De vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
7: Want we will live in de brouwerie.
6: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
8: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
9: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De eerste prijs van het nieuwe voetbalseizoen is voor bekerwinnaar AZ, de Johan Cruijffschaal. In Eindhoven werd landskampioen PSV te kijk gezet, AZ won met 4-0. Door een snelle rode kaart van Joey Veermans speelde PSV bijna de hele wedstrijd met een man minder. Vooral in de tweede helft konden ze het niet meer bijbenen. Een van de twee mannen die vanochtend vroeg in Amsterdam het Nationaal Monument hebben beklad, blijft voorlopig vastzitten. De ander komt vanavond vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument op de Dam werden teksten gespoten en een doodshoofd getekend. Waarom is nog niet bekend. De politie betrapte de man op heterdaad. De Italiaanse marine is met een helikopter aan boord gegaan van een verdachte olietanker in de Middellandse Zee. De tanker was van West-Afrika onderweg naar Istanbul in Turkije en voer onder de vlag van Kameroen. Volgens Italië gaat het om een tanker van de Russen die zo de sancties proberen te omzeilen. En treinreizigers in het zuiden van de Randstad zijn gewaarschuwd. Er rijden minder treinen en de problemen duren nog tot en met de spits van morgenochtend. Dat heeft te maken met een kapotte bovenleiding. Daardoor rijden er geen intercities tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken. En op veel plekken wordt het tropisch heet. 30 tot lokaal 35 graden. En tot zover het AD-nieuws.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file door de grenscontroles. De vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
2: Want we will live in the brewery.
1: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. De dorpskern van Beuningen krijgt de komende anderhalf jaar een flinke opknapbeurt. Vanaf 10 augustus gaat de Beuningenstraat dicht voor werkzaamheden. En daarna wordt ook de Oude Dijk aangepakt. De gemeente Lossen vervangt onder meer het wegdek en de riolering, legt verkeersremmende maatregelen aan en zorgt voor meer groen in het dorp. De werkzaamheden duren tot eind 2027. Volgens de gemeente blijft Beuningen tijdens de werkzaamheden bereikbaar. ATC65 weet vrijdag tegen wie het speelt in de voorronde van de KNVB-beker. De Hengeloze tweede klasse plaatste zich daarvoor door vorig seizoen de halve finale van de districtsbeker te bereiken. Om het hoofdtoernooi te halen moet ATC65 nog 2 voorrondes zien te overleven. En lukt dat? Dan wacht mogelijk een bekerduel tegen een profclub als FC Twente, Heracles of een andere profclub. De loting is vrijdag 7 augustus. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond blijft de temperatuur nog lang aangenaam. Uiteindelijk blijft er een gemiddelde temperatuur van zo'n 16 graden over vannacht. Morgen wordt het weer tropisch warm met temperaturen van mogelijk 32 graden en het blijft droog. Vanaf dinsdag is er weer kans op wat lichte regen of onweer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file door de grenscontroles. De vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: zfm.nl/luister.
1: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
2: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzinkbouwmaterialen.eu.
3: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
4: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Het is na uren nog altijd een raadsel waardoor op een zeilboot bij Urk een explosie kon ontstaan. De boot op het IJsselmeer vloog na de ontploffing in brand en is gezonken. De twee opvarenden zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. In Oekraïne heeft iemand geschoten op medewerkers van een centrum waar militairen worden gewerfd. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De schietpartij was in de zuidelijke stad Odessa. De dader is gevlucht en de Oekraïnse politie heeft een klopjacht geopend. In Alphen aan den Rijn zijn vandalen losgegaan in het kabouterbos. Daar zijn tientallen kabouters en huisjes kapotgeslagen, met Hart van Nederland. De kabouterslachting werd ontdekt toen kleine kinderen huilend terugkwamen uit het bos. De beheerder en haar team willen zoveel mogelijk kapotte kabouters weer opknappen. En PSV is in de Johan Cruijffschaal thuis met 0-4 vernederd door AZ. Maar trainer Peter Bos wil vooral de positieve kanten benadrukken. PSV speelde na een rode kaart bijna de hele wedstrijd met een man minder. Dus was dit volgens Bos een goede conditietest. Ook is hij tevreden over hoe zijn spelers elkaar op het veld hebben geholpen. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar tussen de 15 en 20 graden. Morgen een mix van zon en wolken. En op veel plekken wordt het tropisch heet. 30 tot lokaal 35 graden. En tot zover het AD-nieuws.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file door de grenscontroles. De vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
1: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
0: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. De dorpskern van Beuningen krijgt de komende anderhalf jaar een flinke opknapbeurt. Vanaf 10 augustus gaat de Beuningenstraat dicht voor werkzaamheden. En daarna wordt ook de Oude Dijk aangepakt. De gemeente Lossen vervangt onder meer het wegdek en de riolering, legt verkeersremmende maatregelen aan en zorgt voor meer groen in het dorp. De werkzaamheden duren tot eind 2027. Volgens de gemeente blijft Beuningen tijdens de werkzaamheden bereikbaar. ATC65 weet vrijdag tegen wie het speelt in de voorronde van de KNVB-beker. De Hengeloze tweede klasse plaatste zich daarvoor door vorig seizoen de halve finale van de districtsbeker te bereiken. Om het hoofdtoernooi te halen moet de ATC65 nog 2 voorrondes zien te overleven. En lukt dat? Dan wacht mogelijk een bekerduel tegen een profclub als FC Twente, Heracles of een andere profclub. De loting is vrijdag 7 augustus. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond blijft de temperatuur nog lang aangenaam. Uiteindelijk blijft er een gemiddelde temperatuur van zo'n 16 graden over vannacht. Morgen wordt het weer tropisch warm met temperaturen van mogelijk 32 graden en het blijft droog. Vanaf dinsdag is er weer kans op wat lichte regen of onweer.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file door de grenscontroles. De vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
8: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
9: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
10: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De politie is op zoek naar mensen die gisteren flyers hebben uitgedeeld bij de botenparade met het logo van de gemeente Amsterdam. Meld de Parool. In de tekst staat dat er Israëlische soldaten in de stad zijn die zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden en er worden ook namen genoemd. Marokko heeft een verklaring gegeven over de bestorming van Ceuta, een klein stukje Spanje in Marokko. De minister zegt dat de migranten zijn opgejut door mensensmokkelaars en leugens op social media. En die informatie die ging als een lopend vuurtje waarop Ceuta compleet werd overlopen. Even opletten met je vuilnis, want je moet het de komende dagen extra vroeg op straat zetten in sommige plaatsen in Nederland. De ophalers gaan namelijk eerder op pad, zodat ze klaar zijn op het heetste moment van de dag. Je moet er bijvoorbeeld rekening mee houden in gemeenten in Groningen en Brabant. En de trainer van AZ is zwaar in zijn nopjes met de eerste prijs van het nieuwe seizoen, de Johan Cruijffschaal. Het is een prijs die echt telt, zei hij over de ruime overwinning op PSV. PSV had bar weinig in te brengen in de wedstrijd toen het tegen een rode kaart aanliep. AZ won met maar liefst 4-0. Het weer nu van Weer Online. Het blijft aan de warme kant vannacht met minimaal 15 graden. En morgen wordt een hete dag. Dan gaan we richting de 35 graden. Aan het eind van de dag in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file door de grenscontroles. De vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mark Bert. Bij de botenparade in Amsterdam zijn flyers uitgedeeld en daarin wordt gewaarschuwd voor Israëlische soldaten in de stad die oorlogsmisdadigers zouden zijn, meldt het Parool. Staat er ook een nagemaakt logo van de gemeente op. Een lokale politicus vindt dat er daarom aangifte moet worden gedaan. In Gelderland is een heftig verkeersongeluk geweest op de A50. De bestuurder zou de macht over het stuur hebben verloren en sloeg over de kop. Er zaten 5 mensen in de auto en die zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. 2 volwassenen en 3 kinderen. Het is niet duidelijk hoe het met ze is. In Gaza worden steeds meer doden geteld door aanvallen van het Israëlische leger vandaag. Zeker 18 mensen zijn om het leven gekomen, melden de Palestijnen. De aanvallen zouden een streep zijn door de vredesplannen van Amerika. Daarin levert Hamas de wapens in en trekt Israël zich terug. En bij Hoek van Holland is vanavond een grote zoekactie geweest naar een vermiste zwemmer, melden regionale media. Er werd ook een helikopter de lucht in gestuurd, maar na 1,5 uur was de man nog steeds niet gevonden en stopte het zoeken. Hij werd later, in goede gezondheid, alsnog gevonden op een parkeerplaats. Het weer nu van Weer Online. Het is aan de warme kant vannacht met minimaal 15 graden, maar op sommige plekken warmer. En morgen wordt een hete dag, dan gaan we richting de 35 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file door de grenscontroles. De vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Mark Bert. Een van de bekladders van het monument op de Dam zit een nachtje in de cel. En de andere is vrijgelaten, maar moet later misschien wel naar de rechter. Op het monument werden teksten gespoten en een doodshoofd getekend, waarom is niet bekend. De politie betrapte de mannen op heterdaad. In Rusland is een kind om het leven gekomen toen het werd geraakt door een drone van Oekraïne. Twee andere kinderen raakten gewond, ze waren buiten aan het spelen toen het gebeurde. Komt niet vaak voor dat de Oekraïne burgers raakt. Het kan zijn dat de drone uit koers was geraakt. In het zuiden van Duitsland is er iemand van een van de hoogste bergen van het land gevallen. De man van bijna 70 werd al een paar dagen vermist en vandaag werd zijn lichaam gevonden door twee andere bergbeklimmers. Hij had een smak gemaakt van zeker 50 meter. Waar die vandaan kwam is niet bekend. En treinreizigers in het zuiden van de Randstad opgelet. Er rijden morgenochtend in de spits minder of geen treinen door een kapotte bovenleiding. De treinen die uitvallen zijn intercities tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam. Problemen begonnen aan het eind van de middag. Het weer nu van Weer Online. Het koelt de komende uren langzaam af naar 15 graden in de noorden en 20 in het zuiden. Overdag flinke zonnige periode en tegen de 35 graden. In de avond in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file door de grenscontroles. De vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.